0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercierbvba.be.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: You have a name.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem en daar zou het misbruik gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche, net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout en dat de samenwerking na de klacht is stopgezet. In Nederland wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke ecstasypillen. Die zijn gemakkelijk te herkennen, want op één kant staat de afbeelding van Amerikaans president Trump. Die pillen zijn levensgevaarlijk omdat er een grote hoeveelheid PMMA in zit. Die kan je lichaam enorm opwarmen, waardoor je kan oververhitten. Gebruikers kunnen er ook te veel van slikken omdat het effect pas veel later voelbaar is. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld. Het is ook niet duidelijk of die pillen al in ons land opduiken. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Dat ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Oud-Heverlee Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Vannacht buien, mogelijk met onweer. In het westen ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: van de Vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL takes you back.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler, dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem en daar zou het misbruik gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche, net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout en dat de samenwerking na de klacht is stopgezet. In Nederland wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke ecstasypillen. Die zijn gemakkelijk te herkennen, want op één kant staat de afbeelding van Amerikaans president Trump. Die pillen zijn levensgevaarlijk omdat er een grote hoeveelheid PMMA in zit. Die kan je lichaam enorm opwarmen, waardoor je kan oververhitten. Gebruikers kunnen er ook te veel van slikken omdat het effect pas veel later voelbaar is. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld. Het is ook niet duidelijk of die pillen al in ons land opduiken. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Dat ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Oud-Heverlee Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Vannacht buien, mogelijk met onweer. In het westen ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.

0: en lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercierbvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We're back from the past. TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: You have a name.
3: Oh, yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. In een brief schrijft de man ook dat hij spijt heeft en dat hij niet eerlijk is geweest over de omvang van zijn donaties. En dat hij nu ook zal stoppen met doneren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 691 lichamen geborgen. Het gaat om 16 doden in Tibet en 675 in Nepal. In totaal zijn er ook nog zo'n 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. Ook de VS gaat hulp bieden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering $3,6 miljoen heeft vrijgemaakt voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. Het toernooi in Mexico was voor Mertens een voorbereiding op de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Dat begint trouwens vandaag. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als OH Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard en dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt nu knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er nog kans op een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Great music that takes you back. TRL Pleasure Radio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Psst.
1: We are not like the other guys. Woehoe! We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: De Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 kinderen waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. Anne Eekhout.
7: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig, onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
6: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft en dat hij nu stopt met doneren en hulp zal zoeken. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is intussen ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor in de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar ook soms zon. Vooral in het westen is er ook kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag wisselen bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: You have a name.
6: Oh yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: Het donorschandaal in Nederland is nog groter dan gedacht. De massadonor zou zeker 199 kinderen hebben verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Gisteren was er nog sprake van 121 kinderen. En 11 van hen zouden in ons land zijn geboren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief in Belgische klinieken heeft gedoneerd. Anne Eekhout.
8: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig, onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
7: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft dat hij had gelogen en dat hij nu ook stopt met doneren en hulp zal zoeken. Steeds meer scholen kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit, Gianna Werbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over die klashonden. Gianna Werbroek.
9: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden. En dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
7: Ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten dan worden opgenomen in dat kader. In het noorden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietincident, dat zegt de lokale politie. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De schietpartij gebeurde volgens lokale media op een ravefestival rond 2:30 vannacht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie vraagt mensen ook nog om de omgeving te vermijden. Mogelijk zijn de daders nog op de vlucht. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaard won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaard springt zo naar de 3e plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

0: Spafun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: News. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is 1 dode gevallen. Er raakten ook 5 mensen gewond. Het gebeurde rond 2:30 vannacht op een technofeest op zo'n 30 kilometer ten westen van Zurich. De politie is nu volop op zoek naar de dader of daders. Over het motief is ook nog niets bekend. In het noordwesten van Rusland is er brand uitgebroken in een olieraffinaderij na een Oekraïnse drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er zijn voorlopig geen gewonden. Rusland zou er meer dan 40 Oekraïnse drones hebben neergehaald. In Oekraïne kwamen gisteren nog meer dan 37 mensen om bij een Russische aanval op een magazijn waar munitie lag opgeslagen. Steeds meer scholen hier kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit Jana Werkbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over klashonden. Jana Werkbroek.
2: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden en dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
1: En ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten in dat kader worden opgenomen. In Antwerpen is gisteravond de nieuwe Mr. Gay verkozen. Het is Ben Schelen geworden. Hij is 32, komt uit Pelt in Limburg. Zijn ouders hebben er een melkveebedrijf. Zelf werkt hij als bankier. En ook premier Bart De Wever was bij de prijsuitreiking. Hij benadrukt het belang van de LGBTQI+-rechten.
3: Ik heb tijdens mijn leven, ben 55, gay rights en aanvaarding van gay en anders zijn enorm zien vooruitgaan in de samenleving. Maar de jongste jaren merk ik ook, er zijn tegenstromen, religieus, cultureel. Het is belangrijk dat je dan laat zien, als eerste minister of als burgemeester, waar we staan, waar de mainstream staat. En dat is ook een uitnodiging aan iedereen in onze gemeenschap om toch in die richting te blijven verder gaan.
1: En er is gisteravond ook gevoetbald. Lommel ging winnen bij Cercle Brugge. Het werd daar 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de 3e plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk al met 1-3. Charleroi pakt zoals enige 12 op 12 punten en staat daarmee alleen aan de leiding. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook wat kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play the music you like. TRL Pleasure Radio.

We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menus en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: In het noorden van Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader van de schietpartij op een technofeest vannacht, op zo'n 30 kilometer van Zürich. Ook over een motief is nog niets bekend. Bij die schietpartij viel 1 dode en vielen ook 5 gewonden. Op het Franse eiland Corsica woedt sinds gisterenmiddag een grote natuurbrand. Dat laat de brandweer daar weten. Intussen is al zeker 130 hectare natuur verwoest. De brandweer is massaal aanwezig en bleef ook 's nachts verder blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Donderdag brak er ook al brand uit op Corsica. Toen werd zo'n 60 hectare natuur verwoest. CD&V wil extra investeren in infrastructuur voor jeugdwielrennen. Dat zegt Vlaams parlementslid Jill Bultink in De Zondag. Het aantal wedstrijden voor jeugdrenners daalt elk jaar. En onlangs besliste de Vlaamse overheid om geen geld meer te geven aan de opleidingsploeg Flanders Balwaze. Het gaat om bijna 2 miljoen euro. Dat geld wil Bultink nu gebruiken voor betere voorzieningen.
6: We hoorden allerlei signalen dat de bestaande infrastructuur, de outdoor wielerpistes die er nog een aantal zijn in Vlaanderen, dat de meeste daarvan in niet zo'n goede staat zijn. Daarnaast kijken we ook naar Nederland, waar afgesloten parken, wielerparken zijn, waar dat in alle veiligheid trainingen op kunnen plaatsvinden. En we vinden dat Vlaanderen ook diezelfde weg op moet gaan met die middelen.
5: Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

Hey, welkom bij een nieuw uur dat we volstoppen met de beste rhythm and dance bij TRL Pleasure Radio.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
4: Dat kan.
5: Ja, maar.
3: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: TRL hoor je natuurlijk niet alleen op 2FM-frequenties. Nee, ook via DAB+, kanaal 10C, zijn we in de provincie Oost-Vlaanderen te beluisteren. Leuk dat je weer afgestemd bent op je Pleasure Radio. En je zal er geen spijt van krijgen, want dit uur hebben we ook weer een hele reeks 90s, Zeros, Dance en Retro voor je verzameld. So enjoy your Sunday morning.
1: I wanna know, is there anyone on the floor who can suck me like a whore? Who can make me scream for more? On and on, I wanna see all you ladies in the place. Put your titties in my face. Shake that booty to the bass, just for

Het pure plezier haal je uit je radio met TRL Pleasure Radio, Mad Rhythm and Dance, uit de 90s, Zero's en ook de nodige retro house tunes. Goedemorgen, blijf lekker bij ons, ook dit uur zit je hier goed voor

meer hetzelfde als je luistert naar je Pleasure Radio TRL. Ik ben Christophe en ik heb ze weer verzameld voor je. Het allerbeste uit de 90s, zeros, retro en dance tracks.

Zo, deel 1 zit erop, maar niet getreurd. Straks een nieuwe lading 90s, Zero's, Retro en Dance Tracks. En ook wat R&B tussendoor. Want dat vinden we allemaal best hier bij TRL. Pleasure Radio on Sunday.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In de Brusselse gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon. Die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner licht gewond. De gevels van 2 huizen zijn ook beschadigd. En door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Dat zegt de IJslandse openbare omroep. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar meer dan 52% stemde tegen toetredingsgesprekken met de EU. En dat verschil is volgens de openbare omroep te groot om nog ingehaald te worden door de voorstanders. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht. En Elise Mertens behoort opnieuw tot de beste 20 tennisters van de wereld. In de WTA-ranking stijgt ze van de 24ste naar de 20ste plaats. Bij de mannen staan een aantal landgenoten nu erg dicht bij elkaar op de wereldranking. Alexander Bloks is de beste Belg op een 34ste plaats. Sisu Bergs volgt op plek 37 en Raphaël Collignon staat 38ste. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is dan ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

0: we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Hey, welkom bij een nieuw uur dat we volstoppen met de beste rhythm and dance bij TRL Pleasure Radio. Ik ben nog bij je tot de noen en dit is weer zo'n kanjer.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

It's nice to be here in the building, want ik geef er weer een lap op je Pleasure Radio TRL met een gouden greep, zeg maar, uit de 90s, zeros, de beste dance en ook retro.

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
4: Dat kan.
5: Ja, maar...
3: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
6: You have a name.
5: Oh, yeah.
6: TRL.
7: TRL. News.
8: In de Brusselse gemeente Koekelberg is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon en die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in Schaarbeek, zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner lichtgewond. De gevels van 2 huizen zijn ook beschadigd. Door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. In de buurt van Lelystad, in het noorden van Nederland, zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval, dat zegt de politie. Er waren zeker 3 auto's bij betrokken. 2 daarvan zouden frontaal op elkaar zijn gebotst. In totaal zaten er 8 mensen in die auto's. 3 van hen overleefden de klap dus niet. Over de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken en 47,2% stemde voor. Sinds vorig jaar hebben 250 minder leerkrachten een lerarenkaart. Dat komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Drommen.
9: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
8: Daarom wil Van Drommen nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Over zo'n 2 uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. 2 maanden geleden pakte hij ook al een wereldrecord door op 7 dagen tijd 362,5 kilometer af te leggen. In het zwembad van Brugge was dat toen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar.
2: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: We give you that pleasure feeling.
6: Thank you.
0: TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
3: TRL News.
4: Er zijn al maar meer klachten over fietsketen La Souris. Dat is de grootste verkoper van fatbikes in Nederland. Bij consumentenorganisatie Testaankoop lopen nu 15 dossiers. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. En bij de consumentenombudsdienst zijn het er 22. Dat is een verdrievoudiging. Dat heeft HLN-consumentenexperte Safia Yashou ontdekt. Klanten klagen dat ze lang op hun bestelling moeten wachten en dat er ook een en ander fout loopt met herstellingen en terugbetalingen. De CEO van La Souris, Armando Muis, belooft beterschap.
5: Wij ervaren capaciteitsproblemen door enerzijds een tekort aan personeelsleden en anderzijds een enorme vraag aan mobiliteit, zowel in Nederland als in België. Daar waren we niet voldoende op voorbereid, we hebben niet snel genoeg kunnen schakelen daarna. Hebben we inmiddels uiteraard wel gedaan.
4: Veel klanten klagen ook aan dat ze geen reactie krijgen bij La Souris. Ook daar wordt aan gewerkt, zegt de CEO. In de Brusselse gemeente Vorst zijn twee personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar raakt nu pas bekend. De twee waren op een scooter op de vlucht voor een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Sinds vorig jaar hebben een kwart minder leerkrachten een leraarkaart. Het komt door de digitalisering van de kaarten. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen heeft opgevraagd. Met zo'n leraarkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas, zegt Loes van Drommen.
6: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten net de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
4: Daarom wil Van Drommen nu dat onderwijsminister Demir de lerarenkaart weer meer in de aandacht brengt. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd. En de resultaten zijn nu ook bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken. Tegenstanders maakten zich vooral zorgen om de visserijrechten. Ze waren bang dat IJsland die aan de Europese Unie zou moeten afstaan. En over een uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en meer wind ook. Er is ook kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna ook nog af en toe buien en rond 20 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Psst. We are not like the other guys. Woohoo! We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij dus...
1: For the love of music. This

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Het parket voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik van een jongen van 3 jaar in de buitenschoolse kinderopvang in Peer in Limburg. Volgens de mama is de kleuter begin augustus aangerand. Zij kwam zelf met het nieuws naar buiten. Gisteren raakte al bekend dat er sprake was van 1 klacht. VTM Nieuws kon ook al met een andere moeder praten met een soortgelijk verhaal. Journalist Quinten Evers.
2: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest. En wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt. Omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat. En minderjarigen natuurlijk.
1: Het onderzoek is nu dus volop bezig. In de Brusselse gemeente Vorst zijn 2 personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar het raakt nu pas bekend. De 2 waren op een scooter weggevlucht van een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. En er is meer informatie over de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht op een technofeest in het noorden van Zwitserland. Een vrouw van 22 kwam om het leven, 5 anderen raakten gewond. Het gaat om 4 mannen en een vrouw, allemaal tussen de 24 en de 27 jaar oud. Sommigen zouden ook ernstig gewond zijn. De dader of daders zijn nog op de vlucht, ook over een motief is nog niets bekend. Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog bij maxima tot 23 graden. Morgen wisselvallig, met kans op onweer en tot 21 graden dan. De dagen daarna wisselend bewolkt, maar overwegend droog en rond 20 graden.

De beste dance, R&B, 90s, nillies en retro dance. Dat is jouw Pleasure Radio. Niet alleen via FM, online stream of via de gratis app. Nee, ook via DAB+.

0: naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Kijk, zo draaien ze graag. Die echte retro dance hier bij TRL, Your Pleasure Radio. Vanaf nu is Pleasure Radio trouwens ook te beluisteren op DAB+. Dus niet alleen op FM, online of stream en app. Nee, nu ook op DAB+.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: T-R-L. For the love of music, this is TRL.

is TRL. Dit is Your Pleasure Radio. Met de beste dance, R&B, 90s, nillies en retro dance. Ook dit uur geven we weer een goede lap op.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spa Fun. Wils genieten tot in jouw kleinste teen?
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
4: Dat kan.
5: Ja, maar.
3: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
6: You have a name.
5: Oh, yeah.
7: TRL News.
8: Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk groter. Een moeder diende begin augustus een klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Maar volgens VTM Nieuws blijft het daar mogelijk niet bij. Want nog een andere moeder komt met een gelijkaardig verhaal. Journalist Quinten Evens.
9: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest. En wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
8: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche, volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Voor de kust van het eiland Cyprus is een veerboot gekapseist, niet ver van een haven. Tientallen mensen zijn in het water gevallen en er is ook al sprake van zeker 6 doden. Er is een grote reddingsactie aan de gang nu. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil een internationale top organiseren in Amsterdam om de wereldvoetbalbond FIFA te hervormen. Een huidig FIFA-baas Infantino is niet welkom daar. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. De Nederlandse bond wil een nieuwe leider. In maart volgend jaar kiest de FIFA een opvolger voor Infantino, maar voorlopig is hij nog maar de enige kandidaat. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk buien, mogelijk met onweer ook. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Rond 20 graden dan.

0: wel. Het is zondagnamiddag. Ik ben er weer.
1: Mike Dupree.
0: Met heel veel dance, R&B, 90s, 90s en retro dance. Dit is Your Pleasure Radio.

0: Spafun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen?
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: TRL Pleasure Radio. We let

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

gaat de tijd toch snel, hè? Ja, het is alweer voorbij wat mijn bijdrage betreft hier bij jouw Pleasure Radio. Nog een hele fijne dag. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien zo dus wel wat inkomsten wegvallen. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
3: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat zomaar niet wegtrekken uit een winkel. Als winkeliers wordt het altijd maar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
2: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Maar het eindigde de match ook met 10 man na een rode kaart in de blessuretijd. Gent pakt zo 9-9. Voor Club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijk buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen, maar ook onweersbuien, rond 20 graden dan.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Hi there, remember me?
4: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
5: Oh yeah!
6: TRL News.
7: In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt Jonathan Jourij van de brandweer.
8: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wasp. Kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En we hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
7: Het weggetje is ook afgesloten. Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk nog groter. Begin deze maand diende een moeder klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Een andere moeder komt nu met een gelijkaardig verhaal. Journalist Quinten Evers.
9: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest en wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. Wij hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
7: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche. Volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Het parket onderzoekt de zaak. Uitbaters van krantwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien dus heel wat inkomsten wegvallen zo. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
10: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat zomaar niet wegtrekken uit de winkel. Onze winkeliers worden het altijd maar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
7: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met de krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. Voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn gered, enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
11: Uiteraard, de rode kaart, ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
7: Gent eindigde de match zelf ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9 op 9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar ook onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk opnieuw met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: For the love of music. Real music. This is TRL.

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen het drugsgeweld. Aanleiding is een reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij de drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en leerkrachten. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn dit weekend meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt Jonathan Jourij van de brandweer.
6: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wesp. Kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En wij hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
5: Het weggetje is ook afgesloten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
7: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren. Tot nu toe hebben we er iets meer dan 6000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
5: De hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Dat blijkt uit de nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na een rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
8: Uiteraard, de rode kaart die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
5: Gent eindigde de match ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9 op 9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het met aankomst bergop in een sprint met 2 voor de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. En onze landgenoot Jarno Widar werd knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui, die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het ook regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij. Minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden dan. Dinsdag en woensdag meestal droog bij 20 graden. Donderdag en vrijdag weer regen, maar warmer.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: You have a name.
4: Oh yeah. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
3: TRL. News.
5: Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein, de rest is bemanning, dat melden lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp loopt, zegt journaliste Tessa Rens.
6: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
5: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van de ferry. Zeker 8 overleefden het niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en ook meer leerkrachten. In ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen. En STVV pakt zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e in de stand, Sint-Truiden 9e. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust, mogelijk met onweer, zijn minima rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk opnieuw onweer en ook een stevige wind bij 20 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music. Real music. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Oh yeah! TRL News.
4: Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein, de rest is bemanning, dat melden lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van die ramp loopt nog, zegt journaliste Tessa Rens.
5: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
4: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van die ferry. Zeker 8 overleefden het niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond, de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is en waarom. Buurtbewoners vertellen dat ze hun auto hoorden stoppen en daarna enkele schoten hoorden. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7-9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3-9 pas 11e. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen met 89-85 tegen Japan, maar ze hadden wel verlengingen nodig. De Cats winnen zo 4 van hun 6 oefenmatchen en het WK begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust, mogelijk met onweer, bij minima rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk onweer en ook een stevige wind bij 20 graden.

0: I'm ready.
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
4: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
3: Van jacuzzi zal je bedoelen.
5: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
6: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
5: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: De dodentol na de ferryramp voor de kust van Noord-Cyprus zal wellicht nog oplopen. De boot kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. Minstens 8 overleefden dat niet. Naar 17 anderen zoeken de reddingswerkers nog. En er is nog weinig hoop, zegt journaliste Tessa Rens.
7: Omdat de hulpdiensten vrezen dat op het moment van de ramp nog een aantal mensen in de boot waren. En die is intussen gezonken, ligt op de bodem van de zee op 514 meter diepte. Dat maakt het ook heel erg moeilijk voor de hulpdiensten om naar dat wrak te gaan en om daar te kijken of daar nog lichamen liggen.
6: Ondertussen wordt ook onderzocht wat er precies fout liep. Er zijn volgens lokale media 9 mensen opgepakt, de kapitein en zijn bemanning.
7: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
6: In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. Volgens buurtbewoners nadat een auto stopte. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond en de dader is spoorloos. Het parket onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. In Niel in de provincie Antwerpen is vorige nacht een brandbom ontploft aan een huis. De voordeur liep schade op, maar er vielen geen gewonden. Politie en parket onderzoeken die zaak. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
8: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaand, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doen we wel extra deugd. Ja.
6: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Speler Marco Cana.
9: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen jou. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. Ik ben 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
6: Nog vanavond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt in deze competitie. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen. Wel nipt met 89-85 tegen Japan en na verlengingen. De Cats speelden zeker niet hun beste wedstrijd, zag ook speelster Antonia de Lare.
10: Een gevoel dat we nog niet klaar zijn voor het WK. Ik denk dat we een correcte start hebben gehad, maar dat we dan nooit eigenlijk in ons Cats basketbal zijn teruggekomen. Ik denk dat we hier ook wel heel veel kunnen leren. Misschien ook niet slecht, want als het te gemakkelijk gaat, denk ik ook dat we er al klaar voor zijn. Dus het is goed dat we nu nog een kleine week hebben om toch nog verder te werken.
6: Want het WK dat begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vannacht regen en mogelijk onweer bij minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. En dan gaat het ook harder waaien bij zo'n 20 graden. Dinsdag en woensdag meestal droog. Donderdag en vrijdag weer regen en rond 24 graden.
5: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
11: From the creator of Don't Touch That Stereo, I want you all to know, Master Masters is in the fucking house. Yeah, we're gonna kick some ass tonight. We're gonna kick some fucking asses tonight, 'cause we got a brand new bag of tricks. So, yo, Master, bring the melody. People sing it out. We go like, huh, huh, yeah. I'm gonna sing the melody now. Check me sing it.

0: Living on my planet is so easy. And there is ecstasy. And there is ecstasy.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Hi there, remember me?
5: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. Zij dreigen al met vergeldingsaanvallen. In het ziekenhuis in Aalst ligt een man van 60 al 4 dagen in een coma nadat hij werd aangevallen door Aziatische hoornaars. Dat vertelt zijn neef van HLN. Het gebeurde donderdagavond in Ninove toen de man zijn pony ging voederen. Plots vielen tientallen hoornaars hem aan. Hij werd meerdere keren gestoken en kreeg daardoor een hartstilstand. De man moest gereanimeerd worden en belandde dus in een coma. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Speler Marco Cana.
7: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen Union. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. Ik ben 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
6: Nog vanavond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem staat knap 4e met 8 op 12. Vannacht regen, mogelijk onweer en minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien. Mogelijk opnieuw met onweer en het gaat ook harder waaien bij zo'n 20 graden.

0: Signature Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. For the love of music.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We give you that pleasure feeling.
2: Thank you.
1: TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar...
2: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh, yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren 2 lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. En ze dreigen nu al met vergeldingsaanvallen. In Gent is het onderzoek naar geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het rectoraat aan de universiteit in mei geseponeerd. Dat laat het parket weten. Pro-Palestijnse betogers bezetten het gebouw en toen de politie ingreep, liep het fout. 2 agenten raakten gewond. Maar volgens het parket zijn er te weinig bewijzen dat dat door de actievoerders kwam. Het onderzoek naar vandalisme en beschadigingen aan het rectoraat loopt wel nog. Bij die ontruiming pakte de politie 42 mensen op. De zowat 40 Duitse brandweermannen die dit weekend kwamen helpen in de Hoge Venen zijn weer naar huis vertrokken. Net als hun politiehelikopter die bluswater dropte. Dat laat de gouverneur van de provincie Luik weten. Afgelopen weekend flakkerde het vuur in de Hoge Venen weer op door de wind. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft wel nog helpen, zeker tot en met dinsdag. En Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op de US Open Tennis. Ze verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Karolina Pliskova, de ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel stond nogthans 6-2 en 5-2 voor en had een matchbal, maar kon die niet afmaken. Waarop Pliskova de tweede set nog won met 7-5 en de derde en beslissende ook met 6-3. Vannacht regen, mogelijk onweer en minimaal rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Het gaat ook harder waaien dan bij zo'n 20 graden.

0: De superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back, stronger than ever before. This is

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Hi there, remember me?
5: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: lang. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. En ze dreigen nu al met vergeldingsaanvallen. In Gent is het onderzoek naar geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het rectoraat aan de universiteit in mei geseponeerd. Dat laat het parket weten. Pro-Palestijnse betogers bezetten het gebouw en toen de politie ingreep, liep het fout. Twee agenten raakten gewond. Maar volgens het parket zijn er te weinig bewijzen dat dat door de actievoerders kwam. Het onderzoek naar vandalisme en beschadigingen aan het rectoraat loopt wel nog. Bij die ontruiming pakte de politie 42 mensen op. De zowat 40 Duitse brandweermannen die dit weekend kwamen helpen in de Hoge Venen zijn weer naar huis vertrokken. Net als hun politiehelikopter die bluswater dropte. Dat laat de gouverneur van de provincie Luik weten. Afgelopen weekend flakkerde het vuur in de Hoge Venen weer op door de wind. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft wel nog helpen, zeker tot en met dinsdag. En Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op de US Open Tennis. Ze verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Karolina Pliskova, de ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel stond nogthans 6-2 en 5-2 voor en had een matchbal, maar kon die niet afmaken. Waarop Pliskova de tweede set nog won met 7-5 en de derde en beslissende ook met 6-3. Vannacht regen, mogelijk onweer en minimaal rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Het gaat ook harder waaien dan bij zo'n 20 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: We give you that pleasure feeling. Ah. TRL. Pleasure Radio.

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. En ze dreigen nu al met vergeldingsaanvallen. In Gent is het onderzoek naar geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het rectoraat aan de universiteit in mei geseponeerd. Dat laat het parket weten. Pro-Palestijnse betogers bezetten het gebouw en toen de politie ingreep, liep het fout. Twee agenten raakten gewond. Maar volgens het parket zijn er te weinig bewijzen dat dat door de actievoerders kwam. Het onderzoek naar vandalisme en beschadigingen aan het rectoraat loopt wel nog. Bij die ontruiming pakte de politie 42 mensen op. De zowat 40 Duitse brandweermannen die dit weekend kwamen helpen in de Hoge Venen zijn weer naar huis vertrokken. Net als hun politiehelikopter die bluswater dropte. Dat laat de gouverneur van de provincie Luik weten. Afgelopen weekend flakkerde het vuur in de Hoge Venen weer op door de wind. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft wel nog helpen, zeker tot en met dinsdag. En Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op de US Open Tennis. Ze verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Karolina Pliskova, de ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel stond nogthans 6-2 en 5-2 voor en had een matchbal, maar kon die niet afmaken. Waarop Pliskova de tweede set nog won met 7-5 en de derde en beslissende ook met 6-3. Vannacht regen, mogelijk onweer en minimaal rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Het gaat ook harder waaien dan bij zo'n 20 graden.